0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De geplande komst van een McDonald's langs de provinciebaan in Schoonbroek bij Reti zorgt voor ongerustheid bij een groep inwoners. Bij de nieuwe actiegroep Ruimte voor Schoonbroek willen ze buurtbewoners informeren over het project en oproepen om indien gewenst zelf bezwaar in te dienen. Initiatiefnemers zeggen vooral bezorgd te zijn over de mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid en verkeersdrukte. Met het initiatief Start to Kart wil het Speelkaartenmuseum in Turnhout het kaartspel Nieuw Lezen inblazen. Het nodigt iedereen uit om aan te schuiven aan de kaarttafel. Turnhoutse cafés, verenigingen, ontmoetingshuizen, scholen en het museum zelf organiseren de komende maanden talrijke kaartactiviteiten. Van initiaties en workshops tot een heus wereldkampioenschap. Iedereen kan meedoen, ervaren kaarters en wie voor het eerst een kaartspel in handen krijgt. Het museum wil daarmee mensen samenbrengen om het eeuwenoude spel te spelen. De stoepen in Turnhout liggen er op veel plaatsen erbarmelijk bij. Zeker in de buurt van seniorenwoningen leidt dat tot gevaarlijke incidenten. Nadat hij een vrouw met een rollator in het midden van de rijbaan zag wandelen om het voetpad te vermijden, pleitte gemeenteraadslid Erik Vos van Tim er maandagavond nog voor om stoepen nabij seniorenwoningen voorrang te geven bij de heraanleg. We kunnen niet à la tête du client werken, was de reactie van schepen Peter Segers van Vooruit.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hoor op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Na een marathondebat van 11 uur heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de regering goedgekeurd. Zoals verwacht stemde meerderheid voor, oppositie tegen. Nu de begrotingsplannen definitief zijn, kan minister-president Diependalen zich focussen op andere dossiers, waaronder de aanstelling van een definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Het parlement is opgelucht, de oppositie is boos. Er is een positief signaal voor de arbeidsmarkt. Voor het eerste jaar tijd willen meer Vlaamse bedrijven extra personeel aanwerven. 3 op 10 werkgevers plannen nieuwe vacatures, blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverleneres DeepWorks. Al is er ook wel een keerzijde natuurlijk, want heel wat bedrijven overwegen ook nog ontslagen. Nationaal gezien liggen de cijfers in dezelfde lijn. Ook daar wil bijna 30% aanwerven. In Wallonië zijn intussen meer dan 50 jongeren opgepakt bij nieuwe studentenprotesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep de situatie opnieuw uit de hand. Agenten werden bekogeld en betogers dreigden ermee om auto's van leerkrachten in brand te steken. De meeste van de opgepakte jongeren zijn minderjarig. In Frankrijk neemt het scholierenprotest tegen het lerarentekort intussen monstrueuze proporties aan. Gisteren zijn al 1700 mensen opgepakt, wat het totaal sinds maandag op 5000 brengt. In Marseille werd een brandweerwagen in brand gestoken. In het oosten sloegen jongeren een agent bewusteloos. En in de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een vuurwerkbom. De materiële schade loopt in de miljoenen. Sport. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Padro IJsden. De 59-jarige Ferreira volgt Stijn Steijnen op, die er deze week zelf opstapte na de tegenvallende resultaten. Ferreira heeft als coach een pak ervaring op de teller bij onder meer Club Brugge, Racing Genk en Beveren. En in Portugal moet een crisisberaad de plooien glad strijken tussen Cristiano Ronaldo en de voetbalbond. Ronaldo verliet misnoegd de nationale ploeg met zijn privéjet nadat de bondscoach hem een hele match op de bank zette. Volgens Portugese media dreigt het definitieve einde van Ronaldo als international, maar de bond wil volgende week toch nog een reddingspoging ondernemen. We starten zonnig, later wat meer wolken, warme maxima 1 à 22 graden. Ook zondag blijft het nazomeren met afwisselend zon en wolken en zo'n 21 graden overdag.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Na een marathondebat van 11 uur heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de regering goedgekeurd. Zoals verwacht stemde de meerderheid voor, oppositie tegen. Nu de begrotingsplannen definitief zijn, kan minister-president Diependalen zich focussen op andere dossiers, waaronder de aanstelling van een definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Het parlement is opgelucht, de oppositie is boos. Er is een positief signaal voor de arbeidsmarkt. Voor het eerste jaar tijd willen meer Vlaamse bedrijven extra personeel aanwerven. 3 op 10 werkgevers plannen nieuwe vacatures, blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverleneres TheWorks. Al is er ook wel een keerzijde natuurlijk, want heel wat bedrijven overwegen ook nog ontslagen. Nationaal gezien liggen de cijfers in dezelfde lijn. Ook daar wil bijna 30% aanwerven. In Wallonië zijn intussen meer dan 50 jongeren opgepakt bij nieuwe studentenprotesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep de situatie opnieuw uit de hand. Agenten werden bekogeld en betogers dreigden ermee om auto's van leerkrachten in brand te steken. De meeste van de opgepakte jongeren zijn minderjarig. In Frankrijk neemt het scholierenprotest tegen het lerarentekort intussen monstrueuze proporties aan. Gisteren zijn al 1700 mensen opgepakt, wat het totaal sinds maandag op 5000 brengt. In Marseille werd een brandweerwagen in brand gestoken. In het oosten sloegen jongeren een agent bewusteloos. En in de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een vuurwerkbom. De materiële schade loopt in de miljoenen. Sport. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Padro IJsden. De 59-jarige Ferreira volgt Stijn Steijnen op, die eerder deze week zelf opstapte na de tegenvallende resultaten. Ferreira heeft als coach een pak ervaring op de teller bij onder meer Club Brugge, Racing Genk en Beveren. En in Portugal moet een crisisberaad plooien gladstrijken tussen Cristiano Ronaldo en de voetbalbond. Ronaldo verliet misnoegd de nationale ploeg met zijn privéjet nadat de bondscoach hem een hele match op de bank zette. Volgens Portugese media dreigt het definitieve einde van Ronaldo als international, maar de bond wil volgende week toch nog een reddingspoging ondernemen. We starten zonnig, later wat meer wolken, warme maxima 1 à 22 graden. Ook zondag blijft het nazomeren met afwisselend zon en wolken en zo'n 21 graden overdag.

0: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters. Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
4: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
5: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.

0: Mas schat, nu is het genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten. Zeg pa, uw dak en gevels die zien groen van het mos.
3: Ja, kind. En door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
0: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
3: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
0: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
3: Oké, blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissus, hoog blijven die pannen!
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Allee, Stissus, doe eens vlucht, Jan!
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
5: Stissus, telefoon!
6: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.
7: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een spotje aan het inspreken voor dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
6: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
7: Het is 8.

we zijn er weer bij. Jazeker, ook op deze vroege zaterdagochtend. Miles Smith was dat en Drive Safe. Dit is Noorder Kempen, zometeen Chesto the Business. Maar eerst tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Onze Rode Duivels hebben hun wedstrijd gisteren gewonnen. 3-0 tegen Turkije. Dat was de derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Lukaku. Bondscoach Mark van Bommel is erg tevreden. Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan helaas wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is de leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn, blijkt uit nieuwe cijfers van opticiërs in ons land. Die roepen om myopie, wat de officiële naam is van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en een betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt of zal moeten dragen. Hoe dat plotseling allemaal komt is niet helemaal zeker, maar vermoedelijk heeft het te maken met het feit dat we heel erg veel op een schermpje kijken. Twee Iraniërs zijn aangeklaagd op verdenking van het plannen van een terroristische aanslag tegen de Joodse gemeenschap in Manchester, meldt de Britse politie. De verdachten werden in september opgepakt. Ze zouden in contact hebben gestaan met een derde betrokkenen die zich mogelijk in Iran bevindt. De weersverwachting: we starten zonnig, nadien wat wolken, maar het blijft droog. 21 graden. Morgen zondag zon, stapelwolken, graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week. Perfect, normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

Olivia Rodrigo en Serena Joy was dat. Dit zijn de hits. Je zit bij Noorderkempen, bewijzen we. Ja, met de leukste platen. Taylor Swift zo dadelijk. En deze van Stromae.

0: meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
2: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
3: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
4: Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
4: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
4: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
4: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

is op zijn zieltje getrapt, vrees ik hoor. Dat was de nieuwe single van Bruno Mars, On My Soul. We hadden ook Beyoncé uit 2009. En Sam Ryder, ook een speciaal beroep, The Spaceman.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
5: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
6: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
5: Nee. We bellen Nevenplastics.
6: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
5: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
6: En ramen?
5: Yep, in PVC of aluminium.
6: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
5: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
6: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

Swans was dat, Mr. Know-it-all, het bedwetertje. Hij is er ook weer bij. Jax Jones, You Don't Know Me gehoord. En dit is Louis Capaldi. Ja, zoals altijd, we wensen jou het allerbeste. Wish you the best.

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak?
1: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op abelsanitair.be.
2: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. Ik ben niet lumpen.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio. Het is 9.

FM, Sula, hier bij Radio Noorderkempen. Goedemorgen. Post Malone, zo dadelijk met Gemmekel, maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws, zoals gewoon. Onze Rode Duivels hebben hun wedstrijd gisteren gewonnen. 3-0 tegen Turkije. Dat was de derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Lukaku. Bondscoach Mark van Bommel is erg tevreden. Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan helaas wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is de leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Tegen 2050 steven ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn, blijkt uit nieuwe cijfers van optiekers in ons land. Die roepen om myopie, wat de officiële naam is van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en een betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt of zal moeten dragen. Hoe dat plotseling allemaal komt is niet helemaal zeker, maar vermoedelijk heeft het te maken met het feit dat we heel erg veel op een scherpje kijken. Twee Iraniërs zijn aangeklaagd op verdenking van het plannen van een terroristische aanslag tegen de Joodse gemeenschap in Manchester, meldt de Britse politie. De verdachten werden in september opgepakt. Ze zouden in contact hebben gestaan met een derde betrokkenen die zich mogelijk in Iran bevindt. De weersverwachting: we starten zonnig, nadien wat wolken, het blijft droog. 21 graden. Morgen zondag zon, stapelwolken, graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week. Perfect, normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

0: geld, nu is het genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een hijst op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in hijst op den berg. www.handelsgids.be.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
5: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
6: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
5: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
6: En buiten Devo Outdoor Living met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
5: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
6: Ontdek Devo bij Decoweelde in Oud-Turnhout en op devo-shutters.be.
5: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.

0: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Electrohuis, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Electrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Electrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie, bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtse Steenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Yes!
0: Maxi keuze.
5: Mini prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
5: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
5: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
5: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi keuze.
5: Mini prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
5: En op yes.be.

0: Rickshaw was dat dan, de New Religion met Fiddlers. Een hele goede morgen. Ja, 10 uur geweest. Benson Boone zo meteen in de stars. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws, als het even kan. En dat kan. Onze Rode Duivels hebben hun wedstrijd gisteren gewonnen. 3-0 tegen Turkije. Dat was de derde groepswedstrijd in de Nations League. 2 goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Lukaku. Bondscoach Mark van Bommel is erg tevreden. Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan helaas wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is de leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn, blijkt uit nieuwe cijfers van optiekers in ons land. Die roepen om myopie, wat de officiële naam is van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en een betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt of zal moeten dragen. Hoe dat plotseling allemaal komt is niet helemaal zeker, maar vermoedelijk heeft het te maken met het feit dat we heel erg veel op een scherpje kijken. 2 Iraniërs zijn aangeklaagd op verdenking van het plannen van een terroristische aanslag tegen de Joodse gemeenschap in Manchester, meldt de Britse politie. De verdachten werden in september opgepakt. Ze zouden in contact hebben gestaan met een derde betrokkene die zich mogelijk in Iran bevindt. De weersverwachting: we starten zonnig, nadien wat wolken, met blijft droog, 21 graden. Morgen zondag zon, stapelwolken, graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week. Perfect, normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
1: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
2: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
1: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
2: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
1: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
2: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
1: Je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
3: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 7:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, Mrs. Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound of silence. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
4: Goeiei, ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
6: Ga je trouwen?
7: Ben je verliefd of verloofd?
6: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
7: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
6: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
7: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
6: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

2008 was dat een Just a Little Bit. Usher was er ook bij met de DJ Goddess Falling in Love 2010. En dit is onze Laura Tesoro, Thinking About You All the Time. I'm thinking about

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Zeg pa, uw dak en gevels die zijn groen van het mos.
2: Ja, kind, en door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
1: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
2: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
1: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
2: Oké, blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Swedish House Mafia was dat, een happiness is so sad, oei. En DJ Khaled was er ook met de Wild Toast. Dit is Dimitri Vegas, Like Mike, je hoort Instagram. Just bought a black

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramendeuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens nou, hè. Dat is puur vakmanschap.
7: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
6: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lomp, hè.
7: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
6: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een bro, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
8: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
9: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
8: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
9: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
8: Echt alles onder één dak.
9: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
8: Kijk ook even op abelsanitair.be.
10: Het is 11 uur.
11: Radio Noorderkempen.
12: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De ongerustheid in de cultuursector is groot. Nu de Vlaamse regering goed 47 miljoen euro snoeit in het budget. Volgens bevoegd minister Genee van Vooruit zullen artiesten, makers de besparingen niet voelen. Maar toch vrezen velen in de culturele wereld dat de besparingen ook onrechtstreeks op hun kunst maakt en effect zal hebben. Sowieso zullen er ontslagen vallen in de cultuursector. Voor de N-VA was het een erezaak om de Vlaamse begroting zonder tekorten af te sluiten, omdat premier De Wever dit als stroef kan inzetten bij de federale onderhandelingen. De Wever kan nu aan de Franstalige partijen zeggen: wij in Vlaanderen hebben ons huiswerk gemaakt en jullie moeten dat ook doen. Anders wordt het federale tekort alleen maar groter. In elk geval heeft het Vlaamse parlement het licht op groen gezet voor de septemberverklaring. En wat ook zeker is, we zullen het voelen. De auditeur van de Raad van State adviseert om de toekenning van 4 strandconcessies aan 4 nieuwe spelers in Knokke-Heist te schorsen. 4 huidige uitbaters die hun concessie dreiden te verliezen krijgen daarmee voorlopig gelijk. De Raad van State moet het advies nog wel volgen en die zijn dat niet verplicht. De Franse ordendiensten hebben gisteren 1747 mensen opgepakt bij blokkades van middelbare scholen. Sinds maandag staat de teller op meer dan 5000 arrestaties. Volgens de minister van Onderwijs daar waren 734 scholen bij de protestacties betrokken, 30% minder. In de buurt van 158 scholen kwam het tot geweld. Er werd met projectielen gegooid en agenten, leerkrachten, journalisten en voorbijgangers die werden belaagd. En nog maar iets wat duurder gaat worden. Bpost verhoogt vanaf 1 januari de tarieven voor het versturen van brieven en pakjes. Gemiddeld wordt een postzegel 8% duurder. Een pakketje via het postkantoor verzenden wordt 40 cent duurder. De weersverwachting: er komen wat wolken opzetten in de namiddag, maar het blijft droog bij 21 graden. Morgen zondag stapelwolken en wat zon, graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor maandag en dinsdag. Maar dat zijn de perfecte temperaturen voor de tijd van het jaar. Zo'n 20 à 21 graden dus.

0: in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
2: Oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Barbecue zonder goede drank?
6: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

0: organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, Mrs. Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound of silence. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
1: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, Inter.

0: je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.
4: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
5: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
6: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
4: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister. Altijd. En overal.
7: Het is 12 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De geplande komst van een McDonald's langs de provinciebaan in Schoonbroek bij Reti zorgt voor ongerustheid bij een groep inwoners. Bij de nieuwe actiegroep Ruimte voor Schoonbroek willen ze buurtbewoners informeren over het project en oproepen om indien gewenst zelf bezwaar in te dienen. Initiatiefnemers zeggen vooral bezorgd te zijn over de mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid en verkeersdrukte. Met het initiatief Start to Kart wil het Speelkaartenmuseum in Turnhout het kaartspel Nieuw Lezen inblazen. Het nodigt iedereen uit om aan te schuiven aan de kaarttafel. Turnhoutse cafés, verenigingen, ontmoetingshuizen, scholen en het museum zelf organiseren de komende maanden talrijke kaartactiviteiten. Van initiaties en workshops tot een heus wereldkampioenschap. Iedereen kan meedoen, ervaren kaarters en wie voor het eerst een kaartspel in handen krijgt. Het museum wil daarmee mensen samenbrengen om het eeuwenoude spel te spelen. De stoepen in Turnhout liggen er op veel plaatsen erbarmelijk bij. Zeker in de buurt van seniorenwoningen leidt dat tot gevaarlijke incidenten. Nadat hij een vrouw met een rollator in het midden van de rijbaan zag wandelen om het voetpad te vermijden, pleit de gemeenteraadslid Erik Vos van Tim er maandagavond nog voor om stoepen nabij seniorenwoningen voorrang te geven bij de heraanleg. We kunnen niet à la tête du client werken, was de reactie van schepen Peter Segers van Vooruit.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Kijken. Zeg, wat is die een echo in je stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Schat, kom eens.
7: Wat is er?
6: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
7: Te koud? Wat gaan we daar aan doen?
6: Ah, we gaan naar Walbers. Die plaatsen zonweringscreens, rollaken, overkappingen.
7: Amai.
6: En zelfs ramen en deuren en alles volgens afspraak.
7: Walbers, zegt je?
6: Ja, met de we van we hadden dat veel eerder moeten doen.
7: Tuurlijk.
0: Walbers zonweringen, dat is slim investeren in comfort en stijl. In Beersen of op walbers.be.
6: Oh, zie hier.
7: Deze week zijn er nog extra voordelen.

0: volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be. Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
1: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
0: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
1: En buiten, Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
0: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
1: Ontdek Devo bij Deco Weelde in Oud-Turnhout en op devo-shutters.be.
0: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Goeie. Ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak?
1: Precies, ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918. En vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op ablsanitair.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, hoog blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens verwacht, Jan!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice.
6: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
7: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen, de nummer 1 hitradio.

0: ondertussen 2:01 geworden met de nieuwe hitsingle van Niels de Stadsbader. En die heet Onderweg. Je hoorde hem nu nog eens hier bij Radio Noorderkempen. We zijn eraan begonnen. Dit is een nieuwe aflevering van 1-4 Radio. Het is zaterdagmiddag. Het is weekend, beste vrienden. Welkom allemaal. Heel veel hits na de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten. Na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook hebben gefilmd. Ook van misbruik zouden dus beelden zijn gemaakt. En twee andere verdachten zouden mogelijk betrokken zijn. Die zijn aangehouden. Het coronavirus gaat weer stevig rond, blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. En net omdat het zo lang geleden is dat dat coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de tweede brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot de verkeerschaos. Bij de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op plaats 3. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. Goed nieuws voor de dierenasielen. Die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,3 miljoen achtergelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. En dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met sluierwolken. Temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen. En vannacht lichte regen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer. Bij 20 graden. Ook de volgende week blijft dat zo.

Zo, dat was hem, de nieuwe hit van Jamie Miller met Baby Doll, James Hype en Miggy De La Rosa met Ferrari uit 2022, net hiervoor. Ik heb zometeen Emerald Eyes voor je. Dat is de titel van de plaat. En de uitvoerder, ja, dat is Alex Warren uiteraard. Je hoort hem zometeen na Berre met Happier.

0: in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg. Een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's. Vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, Mrs. Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound of silence. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
1: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de 4e keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.

muziek was dat van Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Zayn en Sia met Dusk Till Dawn uit 2017. De flashback net hiervoor. En zo is het 4 minuten voor 2:30 geworden. Met zometeen de nieuwe hit van Eve V en Simon Ward. Die heet In My Dreams. Je hoort hem zometeen na Lady Gaga met The Dead Dance.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma ProtecCoat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Zeg pa, uw dak en gevels die zien groen van het mos.
4: Ja, kind, en door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
3: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
4: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
3: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
4: Oké, blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.

De nieuwe hit was het van Miley Cyrus met Bass Persuades. En net hiervoor Jennifer Lopez met Papi uit 2011. Een van de zoveel goede flashbacks hier bij Radio Noorderkempen. Zometeen de nieuwe hit van Jisoo na deze van With Him Temptation en Smash Into Pieces.

De nieuwe hit dus van Jisoo met Click en Rhythm Temptation. En Smash Into Pieces met Somebody Like You net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 2 uur doen we nog met R3, Hap en Mufasa en Hype Man en Rani met Believe Shooting Stars. Ik heb ook nog Criss Cross Amsterdam voor je samen met Louisa Sonza en Willy William met de nieuwe hit My Oh My. Tot zometeen. Oh.

0: zesje een brullen. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Barbecue zonder goede drank?
3: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota lospast. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: Zeg, Jos. Waarom zit je daarna zo te lachen?
5: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerpse theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
4: Oh. Ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
5: Oh, zeg, een zo'n chique zaal.
4: Ja. Zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
5: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
4: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
6: Yes!
7: Maxi-keuze.
6: Mini-prijzen.
7: Slimmer shoppen, minder betalen.
6: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
7: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
6: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
7: Waarop wacht je nog?
6: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
7: Maxi-keuze.
6: Mini-prijzen.
7: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
6: En op yes.be. Het is 2 uur.

0: muziek was dat van Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It tot 2:03. Een hele goede middag allemaal en wees welkom in het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Dit is hem nog steeds, Radio Noorderkempen. En heel veel hits, ja, die krijg je uiteraard van ons, dat weet je, hè. Dat alles na de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Op dit moment komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aardsmoeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Met de Vlaamse regering hebben we het voorgerechtje gehad, maar het hoofdgerecht moet nu nog komen. Nu, er is nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden worden gered. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen, zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had wegens extremistische ideeën. Op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder de 19. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5. Sander Willems werd 6e. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Antonelli vertrekt van op plaats 3. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. Beetje goed nieuws voor dierenasielen die zouden extra steun krijgen om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,3 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met sluierwolken, temperatuur 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht wat lichte regen. Morgen starten we grijs met daarna mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.

meest recente hit was dat van Somber met My Body Isn't Ready. Shepherd met Learning to Fly uit 2021. Net hiervoor bij jouw nummer 1 hit radio. Zometeen Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Nu deze nog eens boven gehaald. Camille met Geen Tranen Meer Over.

0: Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
4: Naar mijn scooter en dan op café.
3: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
5: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
6: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
7: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
6: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
7: Ramenhal?
6: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
7: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
6: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
7: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
6: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
8: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop. Thank you.

hit was dat van Marshmallow en Cameron Whitcomb. En die hit Hallo. En net hiervoor Safri Duo met Play It Live, de Bongo Song uit 2001. Geweldige flashback was dat, hè. Ondertussen is het 3 minuten voor 2:30 geworden met Bebe Rexha en Faithless in aantocht. Dat met New Religion. Nu eerst Alesso en Sasha met Destiny.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje om te inspreken van dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
4: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
5: Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
6: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtse Steenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.

Radio Noorderkempen. Dat was Henri Piever met Sola. En nog eens terug in de tijd met een van de zoveel grote hits van Shawn Mendes. We zaten in 2018. Ik draaide hem nog eens met In My Blood. Hier bij jouw nummer 1 hit radio. Zometeen staat klaar Topic en Becky G na deze Camel Fat en

Big en Biggie G dus met Sorry Papi en Camel Fat. En Janis Vols met Hypercolor hadden we net hiervoor. En zo gaan wij naar het tijd zijn van 3 uur. Dat doen we nog met Kaigu, Zack Abel en Nile Rodgers met For Life. Ik heb ook nog Sienna Spyro voor je met Great Expectation. Dat is haar nieuwste hit. Tot zometeen. I took the long road across the ocean.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Elektrogrijs,
4: dat is pas topbediening en superservice.
3: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogrijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod vol automatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogrijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
5: Schat, kom eens.
6: Wat is er?
5: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
6: Te koud? Wat gaan we daaraan doen?
5: Ah, we gaan naar Walbert. Die plaatsen zonweringscreens, rolluiken, overkappingen.
6: Amai.
5: En zelfs ramen en deuren en alles volgens afspraak.
6: Walbert, zegt je?
5: Ja, met de we van we hadden dat veel eerder moeten doen.
6: Tuurlijk.
5: Tuurlijk.
7: Walbert zonweringen, dat is slim investeren in comfort en stijl. In Beersen of op walbers.be.
5: Oh, ziet hier.
6: Deze week zijn er nog extra voordeel.
7: Het is

0: Het is 2:03 geworden. Dat was muziek van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Hun meest recente hit, Tranen van Goud. En zo zijn wij begonnen aan het derde en meteen ook laatste gedeelte alweer van 1-4 Radio. Een hele goede middag en welkom bij Radio Noorderkempen. Heel veel hits. Olivia, Rodrigo, Sandro, Silva, De Bauza, dat en nog zoveel meer. Nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Premier De Wever zit samen met zijn vicepremiers over de begroting. Een moeilijke opdracht, want de federale regering moet op zoek naar 10 miljard. Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union moeten geven in het parlement. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel wilde een terreuraanslag plegen, zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël, zijn kapitein aan met een bijl dat zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. Op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen vertrokken voor een wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij. Ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan nemen. De aankomst wordt verwacht rond 4:45. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken. De temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht lichte regen. Morgen start de dag grijs, met daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Begin volgende week blijft dat zo.

De meest recente hit was dat van Ella Langley met Choosing Texas. Banners met Someone to You uit 2020 alweer. Net hiervoor bij Radio Noorderkempen. Een hele goede middag. Fijn dat je meeluistert naar heel veel hits. Dat je van ons uiteraard gewoon bent. Met zometeen Olivia Rodrigo. De nieuwe hit die heet Serena Joy. En je hoort ze zometeen na George Ezra met Dance All Over Me.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma ProtecCoat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.

De nieuwe hit was dat van Sandro Silva met Forever. Dimitri Vegas en Like Mike met Hey Baby, samen met Diplo, net hiervoor. Hè. Het was een grote hit in 2016. Het is 4:54 geworden op deze zaterdagmiddag, 3 oktober 2026. Hè, met zometeen De Bauza met Magnetic. Nu eerst Stromae met Santé.

0: in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's. Vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
2: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
1: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
2: En buiten, Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
1: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
2: Ontdek Devo bij Deco Weelde in Oud-Turnhout en op devo-shutters.be.
1: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten. Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

muziek van Freya Sky. Geweldige hit is het, hè? Silent Treatment. En Kaiza met Hideaway uit 2014. De flashback net hiervoor op 106.2 en 107.8. Ik heb zometeen de nieuwe van Lucas en Steve voor je. Maar nu eerst de muziek van David Guetta en

Lucas en Steve met All I Know, de nieuwe hit. En David Guetta en Alesso met Never Going Home Tonight, net hiervoor. We gaan stilaan naar het tijd zijn van 4 uur. Dat doen we nog met een paar goede hits. Onder meer 5 Seconds of Summer met Me, Myself and I. Ik heb ook nog de nieuwe hit klaargezet van Robbie Williams en Miss Monique. Die heet Beauty in Us. Maak er voor de rest nog een heel fijn weekend van, beste vrienden.

0: Zeg, Jos. Waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.
2: Ah, oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 107. In Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
6: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
5: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
6: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
5: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een bro, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
7: Barbecue zonder goede drank?
8: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Het is 4 uur.

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Bart De Wever en de vicepremier zitten op dit moment samen over de begroting. Want de federale regering moet ook nog eens op zoek naar 10 miljard. Nog tot 6 uur vanavond zitten ze samen. Minister van Begroting, Vincent van Petegem van CD&V, wou weinig commentaar geven. De Wever hoopt op een akkoord tegen maandag. Hij heeft nog wel tijd, want op 13 oktober moet er een akkoord zijn. Dan geeft hij zijn State of the Union in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, meldt justitie. De man probeerde in januari mee tegen het Iraanse regime te protesteren en zou de politie hebben geschoten. Hij werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God. Dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden die doodstraf riskeren. Op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen vertrokken voor een wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij. Ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast voor haar kans gaan. Aankomst rond 5:15. Veel zon deze namiddag met stapelwolken, 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zon bij 20 graden. Op begin volgende week blijft het zon.

0: Jawel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Distseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Zeg pa, uw dak en gevels die zien groen van het mos.
4: Ja, kind, en door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
3: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
4: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
3: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
4: Oké, blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.
5: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 7:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, Mrs. Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Within the sound of silence. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
6: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
7: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
8: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
7: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
8: Ramenhal?
7: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
8: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
7: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
8: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
7: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be,
9: dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.

0: Yes.
1: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes.
1: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
1: Yes. 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissers, hoog blijven die pannen!
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Pannen! Stissers, doe eens verwacht, Jan!
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
5: Stessens, telefoon!
6: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak?
1: Precies, ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 09 18. En vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op ablsanitair.be.
2: Bij Dakwerken Nijens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nijens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennijens.be.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
6: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
5: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
6: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
5: Blijft er dan geen chaos achter?
6: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
7: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
5: Onze rommel, hun zorg.
7: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
8: Het is 5:00.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De vader van Duren trekt naar het Hof van Cassatie, dat staat in het laatste nieuws. Die vader werd veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen stierf 4 jaar geleden na een ziekbed, waarna zijn vader hem nog 2 maanden in bed liet liggen zonder hulp in te schakelen. In het haar van de tiener werden later ook sporen van ketamine gevonden. Het Hof van Cassatie zal nu nagaan of het proces volgens de procedures is verlopen. De federale begrotingsonderhandelingen draaien momenteel op volle toeren. Premier De Wever en zijn vicepremiers moeten een gat van maar liefst 10 miljard euro zien te dichten. Een loodzware oefening, verklaarde ook minister van Begroting Vincent van Petegem. En naar het schijnt zou er nog 2,5 miljard bijbespaard moeten worden. Ja, waar ze die gaan vinden, dat is weer de vraag. Nu, de Arizona-partijen hebben niet echt veel tijd meer, want op 13 oktober wil De Wever zijn State of the Union toespreken in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd. Volgens het Iraanse gerecht nam de man in januari deel aan de protesten tegen het regime en zou hij op de politie hebben geschoten. Hij werd ter dood veroordeeld voor oorlogsvoering tegen God. Dat is een van de zwaarste misdrijven in het land. Dit jaar zijn er in Iran al zeker 32 betogers opgeknopt. Nog eens 100 anderen riskeren momenteel de doodstraf. Opnieuw zijn duizenden mensen op straat in Madrid om te protesteren tegen de dure huurprijzen. Volgens de politie zijn ze met 70.000. De organisatoren zeggen dat 500.000 betogers op de been zijn. Ook in tientallen andere steden zijn er demonstraties. Eén ding is duidelijk, de mensen pikken het niet meer in Spanje. En dan de weersverwachting. Veel zon, hier en daar stapelwolken, 21 graden. Morgen starten we grijs, maar daarna breekt de zon door, 20 graden. Op begin volgende week houdt het mooie nazomerweer aan.

0: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Schat, kom eens.
3: Wat is er?
2: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
3: Te koud? Wat gaan we daaraan doen?
2: Ah, we gaan naar Walbers. Die plaatsen zonweringscreens, rolluiken, overkappingen.
3: Amai.
2: En zelfs ramen en deuren en alles volgens afspraak.
3: Walbers, zegt je?
2: Ja, met de we van we hadden dat veel eerder moeten doen.
3: Tuurlijk.
2: Tuurlijk.
4: Walbers zonweringen. Dat is slim investeren in comfort en stijl. In Beersen of op walbers.be.
2: Oh, en ziet hier?
3: Deze week zijn er nog extra voordelen.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een spotje aan het inspreken voor dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
4: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's. Vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
1: Goeiei, ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
4: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
3: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
4: En buiten Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
3: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
4: Ontdek Devo bij Deco Weelde in Oud Turnhout en op devo-shutters.be.
3: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.
5: Zeg, Jos. Waarom zit je daarna zo te lachen?
6: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
5: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
6: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
5: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
6: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theater Magiek. .be.
5: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
3: Het is 6

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De vader van de 14-jarige German trekt naar het Hof van Cassatie. De man kreeg 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon, die hij 4 jaar geleden na een ziekbed 2 maanden lang dood in zijn bed liet liggen. Volgens zijn advocaat had de vader nooit intentie om zijn zoon te doden, maar de stap naar Cassatie komt bijzonder hard binnen bij de moeder van German en de familie. In Antwerpen heeft het gerecht 3 mannen aangehouden die jarenlang systematisch vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. De speurders kwamen de feiten op het spoor na een klacht van een ex-partner en ontdekten duizenden gruwelijke beelden op de computer van een van de verdachten. De hoofdbeklaagde ontkent de feiten ten sterkste, zegt zijn advocaat. Ongeveer 30% van de kranten in de provincie Antwerpen is vandaag niet bezorgd. Dat komt doordat de sociale inspectie een distributiecentrum in Wommelgem heeft verzegeld. De inspecteur stelde er grootschalig zwartwerk en illegale tewerkstelling vast. Verschillende mensen werden meegenomen voor verhoor, maar zijn intussen weer vrij. Buitenland, in de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn weer 10.000 mensen op straat tegen de extreme wooncrisis. Door een enorm tekort aan woningen en de wildgroei aan toeristische verhuur swingen de huurprijzen de pan uit. Het protest laait opnieuw op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het Spaanse parlement verwierp gisteren nog een pakket noodmaatregelen van de regering. Goed nieuws uit de sportwereld. Judoka Matthias Kasse raakt op tijd fit voor het WK Judo volgende week in het Azerbeidzjaanse Baku. Dat heeft zijn manager bevestigd. De 29-jarige Kasse kneusde vorige week zijn rib op training, maar is voldoende hersteld om aan zijn 8e WK te beginnen. Kasse werd in 2021 al eens wereldkampioen en pakte daarnaast ook al 3 keer zilver. Afwisselend opklaringen en wolken bij minima rond 12 graden. Morgen starten we de dag grijs en mistig, maar al snel breekt de zon door. Maxima rond 20 graden. Begin volgende week houdt het zonnige en zachte nazomerweer aan.

0: op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Barbecue zonder goede drank?
5: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
6: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in

0: wil bouwen of verbouwen?
1: Stissus, hoog blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens vocht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november om 8:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Zij komen nu naar Schouwburg Rex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. The Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
4: Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
4: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
4: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
4: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
6: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
3: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.

0: Dakwerkennuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerkennuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
1: Zeg pa, uw dak en gevels die zijn groen van het mos.
3: Ja kind, en door mijn ramen zie ik ook niks meer. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, hè.
1: Laat Blink Schoonmaak komen. Die maken alles tot in de puntjes schoon. Professionele dak- en gevelreiniging, zonnepanelen, ramen wassen binnen en buiten. Die kuisen zelfs volledige huizen na verwaarlozing.
3: Blink Schoonmaak. En doen die dat ook voor particulieren?
1: Particulieren en bedrijven. Kijk maar eens op blinkschoonmaak.be. Je kan er alle gegevens terugvinden.
3: Oké, blinkschoonmaak.be. Alles ziet er weer als nieuw uit als Blink Schoonmaak langs is geweest.
4: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio. Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De geplande komst van een McDonald's langs de provinciebaan in het Reethiese gehucht Schoonbroek zorgt voor steeds meer beroering. Met flyers, spandoeken, actieborden en een website trekt de actiegroep Ruimte voor Schoonbroek de aandacht op de bezorgdheden over het project. Een belangrijk argument van de tegenstanders is de locatie. De voorziene ontwikkeling beslaat ongeveer 10.000 vierkante meter woongebied. Volgens de actiegroep is die ruimte bijzonder waardevol voor toekomstige woonontwikkelingen. Caroline Seppe en Ina van Kinepraktijk De Singel in Beersen namen in augustus jongstleden samen deel aan de 57e editie van de Dodentocht in het weekend van 14 en 15 augustus. En dat deden ze niet zomaar. Ze stapten om geld in te zamelen voor een duo-fiets voor het woonzorgcentrum. En dat geld, dat is er nu. De bibliotheek in Oud-Turnhout neemt op maandag 12 oktober een nieuw zelfuitleensysteem in gebruik. Met de nieuwe toepassing wil de BIP in Oud-Turnhout het uitlenen van boeken sneller, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker maken. Iedereen is welkom op maandag 12 oktober tussen 15 en 19 uur. De feestelijke opening van het zelfuitleensysteem is trouwens gratis.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Ah, wel François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
6: Naar mijn scooter en dan op café.
5: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
7: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
5: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters. Draaihoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.

0: Schat, kom eens.
1: Wat is er?
0: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
1: Te koud? Wat gaan we daaraan doen?
0: Ah, we gaan naar Walbert. Die plaatsen zonweringscreens, rollaken, overkappingen.
1: Amai.
0: En zelfs ramen en deuren en alles volgens afspraak.
1: Walbert, zegt je?
0: Ja, met de we van we hadden dat veel eerder moeten doen.
1: Tuurlijk.
0: Tuurlijk.
2: Walbert zonweringen, dat is slim investeren in comfort en stijl. In Beersen of op walbers.be.
0: Oh, zie hier.
1: Deze week zijn er nog extra voordelen.
2: Yes.
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes.
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Yes. 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.
4: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
5: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
6: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
4: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister. Altijd. En overal.
2: Het is 8 uur.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: 100 artsen en verpleegkundigen zijn vandaag begonnen met de opleiding voor de medische reserve-eenheid. Een nieuwe groep van zorgvrijwilligers kan worden ingezet tijdens grote gezondheidscrisissen, zoals een pandemie. De volledige spoedcursus duurt 4 dagen. Er loopt een officieel onderzoek naar voormalig premier Guy Verhofstadt, dat schrijft KNAK. Het Europees Parlement onderzoekt hoe hij destijds zijn stagiairs aanstuurde. Europarlementsleden mogen hun medewerkers namelijk niet inzetten voor nationale of lokale politiek. Verhofstadt, die in 2014 stopte in het Europees Parlement, moet zelf nog worden verhoord. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierboot volledig uitgebrand. De 70-jarige schipper en zijn dochter konden net op tijd het water inspringen en bleef ongedeerd. De brand ontstond vermoedelijk door een ontploffing tijdens het tanken en zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Rusland roept diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev dringend te verlaten. Moskou waarschuwt voor zware vergeldingsaanvallen de komende periode en zegt dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. Wie toch blijft, doet dat volgens Rusland op eigen risico. Groot succes op het WK Korte Baan zwemmen in Azerbeidzjan. Roos van Otterdijk heeft goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze knalde bovendien naar een nieuw Belgisch record in 55 seconden en 29 honderdste. Het is al haar 4e medaille dit weekend, na eerder goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de wisselslag en brons op rugslag. In het wielrennen is de Nederlandse Demi Vollering Europees kampioene op de weg. Ze won na een wedstrijd van 130 kilometer voor haar landgenoten Puk Pietersen en de Zwitserse Marlen Reusser. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13. Topfavoriet Kopecky reed niet mee. Zij focust op het WK baanwielrennen later deze maand. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij 12 graden. Morgen starten we grijs, maar daarna wordt het overal zonnig bij 20 graden. Ook begin volgende week houdt het mooie na zomerweer.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Casterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U. Hey, en bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
2: Timeless Tracks organiseert de Simon & Garfunkel Revival Band. Like 6 november om 7:15. Meer dan 250.000 muziekliefhebbers in Europa hebben de concerten van de Simon & Garfunkel Revival Band bezocht. And here's to you, this is Robinson. Ze laten het legendarische oeuvre van Paul Simon en Art Garfunkel op een fraaie manier herleven. Zij komen nu naar Schouwburgrex in Mol. Van ballads als Scarborough Fair en The Sound of Silence tot sneller werk als Mrs. Robinson en Cecilia. Simon & Garfunkel Revival Band. 6 november. Reserveer uw stoel nu via www.cultuurcentrummol.be.
3: Barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
3: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
2: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
3: En buiten, Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
2: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
3: Ontdek Devo bij Deco Weelde in Oud Turnhout en op devo-shutters.be.
2: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten. Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: Het is 9 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers hebben de hele namiddag samengezeten om te onderhandelen over de begroting. En ze zijn op zoek naar 10 miljard euro. Het ging om maatregelen die ze al hadden genomen, zoals die rond de pensioenen. De deadline is over 10 dagen, 13 oktober. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. Er loopt nu weer een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt. Dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt zelf moet nog wel verhoord worden. Verhofstadt stopte als Europarlementslid in 2014. In de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Crystal Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties en het is nog altijd niet duidelijk hoe dat kan. Ook daar loopt een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken bij minima van 8 rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij alweer 20 tot 21 graden. En ook begin volgende week blijft dat zo.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers hebben de hele namiddag samengezeten om te onderhandelen over de begroting. En ze zijn op zoek naar 10 miljard euro. Het ging om maatregelen die ze al hadden genomen, zoals die rond de pensioenen. De deadline is over 10 dagen, 13 oktober. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. Er loopt nu weer een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt. Dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt zelf moet nog wel verhoord worden. Verhofstadt stopte als Europarlementslid in 2014. In de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Crystal Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties en het is nog altijd niet duidelijk hoe dat kan. Ook daar loopt een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken bij minima van 8 rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij alweer 20 tot 21 graden. En ook begin volgende week blijft dat zo.

0: Lego. Lego.
1: Deze flashback kwam uit 2014.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De federale topministers praten straks verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben trouwens gisteren urenlang samengezeten. Het overleg verliep constructief. Maar het echt moeilijke werk, ja, dat moet nu nog komen. De meest heikele punten, die komen nu op tafel. De Arizona-partij hebben nog 10 dagen de tijd. Op 13 oktober wil premier De Wever zijn State of the Union brengen in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen uitgevoerd in een groot witwasonderzoek. 2 verdachten zijn aangehouden. Ze zouden via spookbedrijven en valse facturen crimineel geld hebben witgewassen. De politie nam €20.000 cash, luxe horloges en een vuurwapen en verschillende voertuigen in beslag. En op bankrekeningen werd nog eens €160.000 bevroren. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers een grote drukjacht georganiseerd op everzwijnen. De dieren zorgen al maanden voor enorme overlast door tuinen om te vroeten en verkeersellende te veroorzaken. De actie was alvast een succes. Later deze maand staan er in de regio nog 2 van dit soort drukjachten gepland. In Rusland is een 28-jarige laborante overleden aan de longpest. Volgens lokale media liet de vrouw per ongeluk een reageerbuis met de pestbacterie vallen. Ze stierf 2 dagen later in het ziekenhuis. Zeker 200 contacten van de vrouw zijn inmiddels in quarantaine geplaatst. Cultuurnieuws dan. De Belgische schrijver Stefan Hertmans is officieel voorgedragen voor de Nobelprijs voor literatuur. Dat meldt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hertmans scheelde internationaal hoge toppen met zijn succesroman Oorlog en Terpentijn. Volgende week donderdag weten we of hij de uiteindelijke schifting van het Nobelprijscomité heeft gehaald. De weersverwachting, we starten grijs. Maar daarna wordt het overal zonnig bij zachte maxima tot 20 graden. Ook begin volgende week houdt het mooie nazomer weer aan met temperaturen tussen 20 en 22 graden.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

dir. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.